Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen. See if you can spot this one.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten, anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de 2 te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de 3e voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergas om op in je testament. en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
14: Omroep Zeeland. Nossa!

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de 2 zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
15: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Het was de populairste plaat in 1982. Someone Loves You Honey, June Lodge en Prince Mohammed. Goedemorgen en van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Er ligt weer een heerlijke ochtend voor ons vol met fijne muziek hier bij Omroep Zeeland. Zometeen hoor je van Mario Echthuizen wat voor weer het wordt in onze provincie. En dit is eerst Sommieux. It's Only Love.

0: Could I Have This Kiss Forever? Whitney Houston en Enrique Iglesias. En ik ben benieuwd wat voor weer we krijgen deze zondag. En dat vraag ik aan weerman Mario Echthuizen. Goedemorgen, Mario.
1: Goedemorgen. Vandaag kunnen we genieten van flinke zonnige perioden. Wel schuiven er wat hogere wolkvelden vanuit België en Frankrijk binnen. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 25 tot plaatselijk 30 graden. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidoost en draait later op de dag naar meer noord. Een volgend hoge drukgebied dient zich aan voor de komende dagen. Wel passeert maandagmiddag een zwak front met iets meer bewolking en mogelijk een paar druppels regen, maar dat stelt zeker weinig voor. De wind is dan noordwestelijk en matig. De middagtemperatuur stijgt dan minder hard als vandaag. Het wordt dan net als op dinsdag rond de 23 graden. Vanaf woensdag is de zon volop terug bij een naar zuidoost draaiende wind en wordt het warmer. Woensdag rond 26, donderdag rond 30 graden. Ook de nachttemperaturen zullen weer gaan stijgen. De gedeeltelijke zonsverduistering is woensdagavond goed te zien in het west-noordwesten bij een laagstaande zon die dan om 11 over 8 voor 89% à 90% bedekt zal worden door de maan.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Heerlijk, Billy Joel, The River of Dreams. Een nummertje wat je gewoon lekker kan meezingen. En dat mag natuurlijk ook hier op de zondagochtend. Je kent het vast wel, achterin de kast allerlei snoertjes, plugjes en oude telefoons. Maar ja, wat moet je ermee? Nou, Ed Sheeran, die dacht, ik maak er gewoon een liedje over. Old Phone.

0: Dr. Beats, Miami Sound Machine, natuurlijk aangevoerd door zangeres Gloria Estefan. Je luistert naar Zondag in Zeeland, nu even een tandje terug. Snelle maakte een lied over een gevoelig onderwerp, dementie, dat hij in zijn eigen omgeving van nabij heeft meegemaakt. En het heet Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Something Beautiful van Robbie Williams. Elke week hier in Zondag in Zeeland even een blik in de geschiedenis. Wat gebeurde er zoal op de 9e augustus in voorgaande jaren? ...9 augustus 1986, toen vond, wat later zou blijken, het laatste concert van Queen met Freddie Mercury plaats. Het was in Knapworth in Engeland. Met 350.000 toeschouwers was het meteen ook het grootste concert in Europa qua bezoekersaantallen. Het was het slotconcert van de Magic Tour. Freddie Mercury overleed op 24 november 1991. En op 9 augustus 1974 trad de Amerikaanse president Richard Nixon af. Zijn positie was onhoudbaar door het Watergate-schandaal, onthuld door de journalisten Woodward en Bernstein. De Republikeinse partij had ingebroken en afluisterapparatuur geplaatst bij de Democraten in het Watergate-complex in Washington. En op 9 augustus 1965, Singapore werd onafhankelijk van Maleisië. De stadstaat is sindsdien een onafhankelijke republiek en lid van het Britse gemenebest. 9 augustus is daar ook een feestdag, de National Day Parade.
1: Tot 12 uur, Zondag in Zeeland, met Marcel van den Driest.

Janet Jackson, Together Again. En wat vond en vind ik het leuk om naar haar te kijken. En wat een leuk lied is het eigenlijk. Je hoorde hem hier in Zondag in Zeeland. Met nog veel meer in petto straks na 10 uur. Dus blijf luisteren.

0: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen, daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Frank Boeien met Zwart-Wit. En het was al een klassieker, maar het is het nu zeker omdat je hem elk jaar hoort in The Passion. Sunday is my day with you. Goedemorgen en van harte welkom. Dit is Zondag in Zeeland. Fijne muziek hier bij Omroep Zeeland. Speciaal in zondagochtendsfeer, omdat het dan zo goed past bij misschien wel een bijzonder kopje koffie. Und ich möchte auch gerne unsere deutsche Gäste ganz herzlich begrüßen. Musik nu van Train. 50 Ways to Say Goodbye.

0: over again. Undressed van Somber. En dat brengt me meteen op de vraag aan weerman Mario Echthuizen hoeveel kleren we aan moeten houden. Goedemorgen, Mario.
1: Goedemorgen. Vandaag kunnen we genieten van flinke zonnige perioden. Wel schuiven er wat hogere wolkenvelden vanuit België en Frankrijk binnen. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 25 tot plaatselijk 30 graden. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidoost en draait later op de dag naar meer noord. Een volgend hoge drukgebied dient zich aan voor de komende dagen. Wel passeert maandagmiddag een zwak front met iets meer bewolking en mogelijk een paar druppels regen, maar dat stelt zeker weinig voor. De wind is dan noordwestelijk en matig. De middagtemperatuur stijgt dan minder hard als vandaag. Het wordt dan net als op dinsdag rond de 23 graden. Vanaf woensdag is de zon volop terug bij een naar zuidoost draaiende wind en wordt het warmer. Woensdag rond 26, donderdag rond 30 graden. Ook de nachttemperaturen zullen weer gaan stijgen. De gedeeltelijke zonsverduistering is woensdagavond goed te zien in het west-noordwesten bij een laagstaande zon die dan om 11 over 8 voor 89% à 90% bedekt zal worden door de maan.
0: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Hold Again van Atomic Kitten. Zometeen komt Rob Bakker even langs van de Zeeuwse Cultuuragenda. Hij heeft weer wat tips voor je verzameld op het gebied van kunst en cultuur in onze provincie. Eerst nog muziek van Miles Smith. Hij heeft een oer-Engelse naam, maar zijn roots liggen voor de helft op Jamaica. Dit is Stay If You Wanna Dance.

Obladi, Oblada van het beroemd geworden White Album. Maar een vraagje voor de kenners. Wie weet wat er op de B-kant stond van dit singeltje? Je mag 2 seconden nadenken.

0: Ja, While My Guitar Gently Weeps. En het was voor de verandering geschreven door George Harrison.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En voor muziek uit Zeeland gaan we deze ochtend even naar Schouwen-Duiveland. Daar is de funk and soul band Smelly Kitchen met dit lekkere zomerse Boogaloo.

0: De Lumineers. Hey ho, ho hey is het eigenlijk. En ik zeg ho hey tegen Rob Bakker, de hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. Wat voor tips heb je verzameld voor deze zondag en daarna?
1: Goedemorgen Marcel. We zitten midden in de zomer. En dat merk je aan alles. De festivals staan in de startblokken. De terrassen zitten vol. En ook vandaag is er weer genoeg te vertellen. We beginnen in Aardenburg, waar het duizenden jaren geleden al gezellig druk was op het Marktplein. Want in Aardenburg is dit weekend het Romeins festival Ludi Romani. Zoiets als een kinderspel, of eigenlijk geen kinderspel. Het Cultuurforum en een hele stoet partners uit binnen- en buitenland hebben er een heus Romeins weekend van gemaakt. Met workshops, demonstraties, reenactment, een escape game, de historische markt. Romeinse maaltijden en zelfs een Romeinse kermis. Stel je voor, een kind dat knikkert op een stoffig plein. Legionairs die de tijd doden met dobbelstenen en de geur van vers gebakken Romeins brood die over het terrein hangt. Aanleiding is de opening van de tentoonstelling Ludi Romani, met bijzondere archeologische vondsten uit Nederland, België en Frankrijk. En met absolute publiekstrekker een mysterieus bordspel uit het Romeins Museum in Heerlen, waarvan de spelregels onlangs met behulp van AI zijn ontraadseld. Heb je zelf iets bijzonders in de tuin gevonden? Neem het dan mee, want specialisten uit onder meer de Universiteit van Gent en het Rijksmuseum van Oudheden staan klaar om er naar te kijken. Vandaag tot 5:00. Dus kom gewoon.

0: En dan reizen we van de oudheid naar de middag in het Molenlaterpark. In Middelburg. Daar speelt Vederlicht. Een groep die poëtische Nederlandstalige liedjes maakt met af en toe een knipoog erdoorheen. Ontroerend, diepgravend en precies op het juiste moment lichtvoetig. De klassiek geschoolde altvioliste Michelle Pritchard zorgt voor de klassieke diepgang. Saxofonist John Willems voor de swing en de hartverscheurende solo's. En Bert Kreeft weeft het geheel met gitaarzang en ludieke intermezzo's aan elkaar. Vanmiddag om 3:30 in het park. En dan nog een doorkijkje in de week. Want ook de komende dagen wordt het weer wat. Dinsdag reizen we opnieuw terug in de tijd. Al is het ditmaal niet Romeins, maar ambachtelijk. In Oostkapelle, op de hoek van de Noordweg en de Kleine Putweg, organiseert de stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland een oogstdemonstratie. Zo'n 20 Zeeuwse trekpaarden zijn er te zien. Er wordt graan gemaaid, gedorst, net zoals vroeger. Een hoefsmid beslaat paardenhoeven en je kunt zelfs meerijden met paard en wagen. Het is gratis toegankelijk van 10 tot 5. En woensdagmiddag mogen de kinderen aan de slag in de ZB, de Bibliotheek van Zeeland in Middelburg, met de workshop Modelbouw voor Kids. Ditmaal draait alles om vuurtorens. Waarom zijn ze rood-wit gestreept? En waarom zijn ze zo vaak rond? Eva Luiks vertelt de geschiedenis. En daarna gaan de kinderen zelf bouwen. Onder leiding van modelbouwspecialist Gerrit Geersen. Er zijn maar 15 plekken, dus je moet je wel aanmelden. En dezelfde woensdagavond klinkt er klassieke muziek in de dorpskerk van Oostkapelle. Met Capriche des Trois. Saxofoon, piano en viool. En donderdagavond is het de beurt aan de violist Mischa Molthoff in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen met zijn programma A Violin Affair. Van Bach tot Piazzolla. Van zigeunermuziek tot filmmuziek uit The Godfather. Allemaal verteld door de viool. Molthoff begon zijn carrière bij het Koninklijk Concertgebouworkest en werkte onder andere samen met Herman van Veen. Dat wordt dus hoge kwaliteit. Nou, genoeg te doen deze week. Trekpaarden, violen en alles wat er tussendoor zit. Wil je meer zien? Ga dan even naar uitinzeeland.nl of blader even in ons digitale tijdschrift. En je kunt in de podcast natuurlijk luisteren naar goede verhalen die we hebben met cultuurmakers in Zeeland. Nog een hele fijne cultuurzondag. En tot de volgende week.
1: Tot 12:00, zondag in Zeeland.

0: de Noorse Lene Marlin met Sitting Down Here. En ik blijf inderdaad nog even zitten hier in Studio 2 van Omroep Zeeland voor meer muziek op de zondagochtend. Blijf luisteren.
1: I told myself, life is short.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. En op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Een heerlijk optimistisch geluid aan het begin van weer een uurtje zondag in Zeeland. Christopher Cross, All Right. Goedemorgen en van harte welkom. Sunday is my day with you. Nou, elke zondag is het raak hier bij Omroep Zeeland met heerlijke muziek voor de zondagochtend. Zometeen even nog een smeurtje van het WK voetbal krijg je dan mee van Shakira. Straks ook Perry Mulder, die heeft een filmtip voor je uitgezocht. En dit is Nate Smith. Fix what you didn't break.

Stuck in a moment you can't get out of. Van U2, uiteraard. Omroep Zeeland met, zoals elke zondag, een filmtip. En als je dan toch even stuck in a moment zit, dan hoop je maar dat er een goede film draait natuurlijk.

0: Elke week hoor je hier in Zondag in Zeeland een filmtip. Want de filmliefhebbers hoeven ook in de zomer niet verstoken te blijven van een nieuw filmaanbod. En daar weet Perry Mulder alles van. Goedemorgen, Perry.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over Paw Patrol, mensen. Dan zou je denken van, mijn Paw Patrol was toch al in de bioscoop? Ja, maar dit is het derde deel. Paw Patrol, de dino-film. We gaan, ook als wij mensen bij de bioscoop naar binnen zien komen in Hulst, komen ouders, maar die kinderen komen helemaal met t-shirts van al die karakters en petjes op van die Paw Patrol. Dat is echt enorm groot onder de kids. Kijken waarschijnlijk dus ook echt uit dat het dus weer een derde deel is. Nou, deze speelt zich af met dinosaurussen. Het is overigens weer dezelfde regisseur, Carl Brunkner. En die de film heeft gemaakt. En voor de ouders die dan toch weer misschien verplicht mee moeten, hoewel ze altijd zeggen van, nou, het was voor ons eigenlijk ook hartstikke leuk om te kijken. Er zat veel humor in. Maar voor dit keer zeker even voor de dames die vroeger helemaal gek waren van de Backstreet Boys. Die hebben namelijk een nieuw nummer gemaakt voor deze film. En het nummer Bottle Up zit in deze film. Dus nou, als je de film niks vindt, dan heb je in ieder geval nog toffe Backstreet Boys muziek. Maar ga zeker kijken met je kinderen. Want dat is gewoon super. Paw Patrol, de dino-film. En als laatste wil ik nog heel even highlighten dat 17 tot en met 26 augustus het Kings Asian Film Festival is. En daar openen we met de film A Useful Ghost. En daar is een hoofdrol voor een stofzuiger. Nou, is dat niet de moeite waard is om te gaan zien? Dus kom zeker. Dus of Paw Patrol of naar het Kings Asian Film Festival.
0: Volop te genieten in de bioscopen. Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, Zondag in Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en

The Bluebells met Young at Heart. En daarvoor de theme song van het WK voetbal. Shakira en Burna Boy, Die Die. Maak je alvast gereed voor een nieuwe Europlaat. Elias den Hollander en ik gaan de hele zomer reizen door Europa naar zomerse Europese muziek. En dit weekend zoeken we het in Griekenland. Dat straks.

Bad Dreams van Teddy Swims. Zondag in Zeeland, deze zomer, elke week de Europlaat.

Deze zomer reizen Elias den Hollander en ik langs Europese landen op zoek naar zomerse muziek. Op zaterdag draait Elias een classic uit dat land rond 11:30. En ik heb gegrasduind in de hitlijsten van dit moment. Dit weekend staat Griekenland centraal. Ik heb er eentje gevonden van Petros Iakovidis. Hij staat al 10 jaar aan de top in eigen land. Hij is zanger, tekstschrijver en componist. En schrijft ook wel eens nummers voor anderen. Maar dit jaar heeft hij een hit met een nummer dat ik uiteraard niet kan uitspreken in het Grieks. Ik heb even navraag gedaan wat het betekent. En het betekent: wat voor een vrouw ben jij? Dit is Petros Iakovidis.

Daniel Pouter met Bad Day. Nou, wat mij betreft geldt dat nooit voor de zondag. Want dan mag ik hier lekker 's ochtends muziek presenteren bij Omroep Zeeland. Geniet lekker mee. Dit zijn Suzanne en Freek. Ken je dat?

Nathalie Imbruglia met Torn. Zo naderen we het einde van Zondag in Zeeland. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Je wordt zo meteen bijgepraat over de actualiteiten in de provincie. En wil je meer muziek? Nou, dat kan ook. De muziekmiddag is er heel de middag van rond 12:15 tot 17:00. En daarna ook nog weer vanaf 17:45 tot 18:00. Dus houd die radio gezellig op Omroep Zeeland. Wat mij betreft, tot volgende week. En hoe dan ook, nog een fijne zondag.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: dit een tikje anders doet.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
0: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
12: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
13: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Floris-Jan Sietsema.
15: Omroep Zeeland.
16: Uit volle borst meezingen of het nou zuiver is of niet. In Vlissingen ging men weer lekker los gisteravond. En verslaggever Pim de Visser die zong mee. Tenminste, dat hoor je zo meteen. Het is 12:05 en dit heb ik verder voor je in het komende kwartier. Het laatste nieuws, de actuele weersverwachting. En natuurlijk Roland van Vliet hier met een overzicht van het sportnieuws van deze zondag. Heb je een vraag of wil je reageren op deze uitzending? Dan ben je altijd welkom om even een appje te sturen naar de studio. 0118-49-9999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland Nu. Vlissingen Zingt is inmiddels een begrip. En gisteren was de 17e editie van het Zangfestijn. Vanaf volgend jaar gaan ze het wel anders aanpakken.
17: Vlissingen Zingt, en de naam zegt het al, Vlissingen Zingt. Op het scherm, op het podium, is een songtekst afgebeeld. En de mensen kunnen dat allemaal meezingen. Al zijn het allemaal best wel wat nummers die de meeste mensen denk ik wel kennen. Er wordt volop meegezongen en er wordt rijkelijk bier gedronken. Pieter Ventvogel van de organisatie van Vlissingen Zingt. Wat is Vlissingen Zingt precies?
18: Vlissingen Zingt is een feestje. Voor de mensen die niet op vakantie zijn. Of juist die in Vlissingen op vakantie zijn.
17: Volgend jaar gaat het een beetje anders.
18: De organisatie achter Vlissingen Zingt gaat wel veranderen. Want wij doen dit als zomerfestival. Doen we dit nu al 17 jaar samen met Nederland Zingt mee. En daar nemen we vanavond eigenlijk afscheid van. We zijn 17, volgend jaar 18 jaar oud. En dan ben je volwassen, dan kan je het alleen. Dus we gaan het gewoon overnemen.
17: Waarom willen jullie dat precies?
18: Dat is iets met puberteit, denk ik. Maar als je dit 18 jaar samen hebt gedaan, dan wil je eigenlijk ook laten zien dat je het zonder de Nestor kan. Dus, sorry. Wordt tijd voor een drankje, hoor. En dat maakt het in sommige opzichten makkelijker. En het wordt ook veel meer werk voor onszelf. Dus, maar daar ben ik ook niet zo bang voor.
17: Jullie willen dus inderdaad op eigen pootje gaan staan. Maar wat is daar dan precies voor nodig?
18: Nou, heel veel werk is het. Tot nu toe kochten we eigenlijk gewoon een concept in. En er kwam een hele entourage met Nederland Zingt mee. Die draaiboeken maakte. Kranten drukte. Zorgde dat die verspreid werden. Liedjeslijsten samenstelde. Zorgen dat de goede teksten op de schermen kwamen. Dat er schermen waren. En dat gaan wij allemaal zelf doen. Best wel veel extra werk is het.
17: En ik had ook iets gehoord over vrijwilligers, hè? Klopt dat?
18: Ja, tuurlijk. Dat betekent dat we volgend jaar gewoon echt mensen nodig hebben die achter de schermen het leuk vinden om te helpen. Het koor moet aangestuurd. We hebben een backstage ontvangst voor de artiesten. Daar hebben we hulp bij nodig. En daar zoeken we volgend jaar mensen voor.
17: Op dit moment sta ik op het podium. Als ik eventjes in de verte kijk, staat toch wel de helft van het hele Bellamy Park vol. Nou, het is redelijk druk, moet ik zeggen. En er wordt keihard meegezongen. Wat vindt u ervan?
19: Ja, altijd gezellig. We doen het ieder jaar.
17: Vindt u het bijzonder om zo met zo'n hele grote groep mensen te zingen?
19: Ja hoor. Ik kan toch niet zingen, dus niemand die hoort het. Ja, het is toch gezellig? Ja hoor, leuke avond van maken. En morgen hebben we geen stem, dus morgen niet bellen.
17: Zal ik maar niet doen dan?
19: Mij niet bellen.
20: En toen is het...
16: Hij, zij... Het blijft nog lang onrustig in Vlissingen. Een verslag van Pim de Visser. Verder in het Zeeuwse nieuws op dit moment. Op de N59 bij Zierikzee heeft vanmorgen een ernstig ongeluk plaatsgevonden waarbij een auto en een fietser betrokken zijn. De fietser, een vrouw, raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarom is een deel van de N59 afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Een auto met aanhanger met daarop een boot is gisteravond geschaard op de Havenpoortweg bij Middelburg. De rechter achterwiel van de auto raakte los, waardoor de auto dwars op de weg stil kwam te staan. AW Zeeland meldt dat er niemand gewond is geraakt bij dat ongeluk. Maar omdat die aanhanger weggesleept moest worden, was een deel van de N57 urenlang afgesloten gisteravond bij het Dampoort Aquaduct. En twee geparkeerde auto's hebben gisteren het busverkeer aan de Kriekenmeet in Burghaamstede urenlang geblokkeerd. Bussen konden er niet meer langs en dat leverde veel vertraging op. Via de meldkamer van de politie werd de eigenaar van de beide auto's gevraagd om naar de auto toe te komen. Eén bestuurder meldde zich, maar de andere niet, en daarom moest er een bergingsbedrijf komen. Nadat de auto was weggesleept, kon de halte weer gebruikt worden. Beide voertuigen zijn wel voorzien van een bekeuring.

0: Cool and the Gang met Fresh. Het is bijna 11:45. De weersverwachting die krijgen we van Mario Echthuizen.
1: Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 25 tot plaatselijk 30 graden. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidoost en draait later op de dag naar meer noord. Een volgend hoge drukgebied dient zich aan voor de komende dagen. Wel passeert maandagmiddag een zwak front met iets meer bewolking en mogelijk een paar druppels regen, maar dat stelt zeker weinig voor. De wind is dan noordwestelijk en matig. De middagtemperatuur stijgt dan minder hard als vandaag. Het wordt dan net als op dinsdag rond de 23 graden. Vanaf woensdag is de zon volop terug bij een naar zuidoost draaiende wind en wordt het warmer. Woensdag rond 26, donderdag rond 30 graden.
0: En meer over het weer vind je altijd online in onze app en op omroepzeeland.nl/weer. Sportnieuws dan op de zondagmiddag met Roland van Vliet. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De voetballers van Hoek hebben hun laatste oefenduel voor het begin van de competitie overtuigend gewonnen. Het team van coach Gerard de Nooijer was in Capelle aan de IJssel met 6-1 te sterk voor Capelle. Dat speelt in de vierde divisie, waar Hoek natuurlijk uitkomt in de tweede divisie. Een van de doelpunten van Hoek werd gemaakt door oud-prof Tom Boeren, die een week geleden pas aansloot bij de selectie. Danique Tolhoek heeft met haar nieuwe club Eintracht Frankfurt de derde voorronde van de Champions League bereikt. De 21-jarige aanvalster uit Capelle viel in tijdens de tweede voorronde, thuis tegen Malmö. Het stond toen al 2-0, wat ook de eindstand was. Dinsdag wordt er geloot voor de laatste voorronde en het is al duidelijk dat Eintracht een zware kluif krijgt. De volgende tegenstander is namelijk Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus of Chelsea. Schaken dan. Raunak Sadwani is gisteren de winnaar geworden van het Scheldemond schaaktoernooi in Vlissingen. De 20-jarige Indiër begon de slotdag nog met een half punt achterstand, maar won zijn laatste partij. Hij eindigde op 7,5 punten, net zoals de Brit Daniel Fernandez. En omdat Sadwani eerder in het toernooi juist die belangrijke concurrent had verslagen, gaf dat onderlinge resultaat uiteindelijk doorslag.
3: That was the most important game of the tournament. Also, that was like I really had to win that game. I was trailing by 1 point. If I don't win, he would have won the tournament. So yeah, that was the best game and the most important.
2: Sadwani werd al op zijn 13e grootmeester en speelde onlangs nog remise tegen wereldtopper Magnus Carlsen uit Noorwegen. Het voormalige HZ schaaktoernooi ging dit jaar voor het eerst verder onder de naam Scheldemond schaaktoernooi. Joey Crochel uit Goes was de beste Zeeuw. Hij verloor in de slotronde en eindigde op 6 punten.
0: Roland, dankjewel. Tot zover Zeeland nu hier op de radio. Het laatste Zeeuwse nieuws, 24 uur per dag. Natuurlijk online in de app en op omroepzeeland.nl. Hier op de radio een nieuwe editie van de Muziekmiddag. Ik wens je nog een hele fijne zondagmiddag.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Shape of You. En Sharon, Shape of You. Aan het begin van 6 uur lang de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We hebben opmerkelijk nieuws natuurlijk. Het jaar van de hit in deze uitzending is dit keer 1982. En we kijken natuurlijk naar het nieuws van 9 augustus in de geschiedenis. En vandaag vroeger in dit uur nog muziek van onder andere Kim Wilde, Jimmy Nail, Alex Warren, Olivia Dean. En nu gaan we naar Bluff samen met Raccoon. Dit is Glas.

Sixpence, none the richer. Je hoorde Kiss Me. Zometeen in de muziekmiddag gaan we voor het eerst naar het jaar van de hit 1982. Vertel ik je hoe een gemiddeld salaris eruit zag in dat jaar.

So easy. Je hoorde Olivia Dean. Zometeen in de muziekmiddag. Drie nummers achter elkaar. Shania Twain, Alex Warren en nu Creedence Clearwater Revival.

0: Ka-ching.
1: Ka-ching, Shania Twain. Over ka-ching gesproken, we gaan naar het jaar van de hit hier in de Muziekmiddag. 1982. Hoe zag een gemiddeld salaris eruit? Nederland zat in een economische recessie. De werkloosheid liep snel op en de huizenmarkt was volledig omgeslagen. Een modaal inkomen bedroeg in 1982 per maand zo'n 2780 gulden bruto. Het gemiddelde minimumloon lag op ongeveer 2000 gulden per maand. Voor een gemiddelde koopwoning werd in 1982 rond de 130.000 gulden betaald. Toch was een huis kopen niet automatisch gemakkelijk. Want de hypotheekrente lag rond die tijd op een uitzonderlijk hoog niveau. En dan de auto in 1982 voor een nieuwe Renault 9 TLE. Een heel herkenbare gezinsauto in dat jaar betaalde je ongeveer 20.000

Risk It All. Je hoorde Bruno Mars in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Vandaar luister je naar tot aan 6 uur vanmiddag. Straks vandaag vroeger gaan we met onze tijdmachine terug naar wat er gebeurde op 9 augustus in de geschiedenis.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbuks mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Ries.

De Overheels, wat een mooie is dat van ABBA. Mooi aan het begin van weer een uur muziekmiddag. In dit uur muziek van onder andere Bruce Springsteen, Madonna, James Brown komt langs, Cock Robin en nu Emma Hesters.

straks in de muziekmiddag. Die nummer 1 hit die eigenlijk ook gelijk een debuutplaat was van een band. Maar eerst Miles Smith samen met Niall Horan. Dit is Drive Safe.

Cock Robin, The Promise You Made. Zometeen in de muziekmiddag vandaag vroeger kijken we terug naar de geschiedenis van 9 augustus. Wat gebeurde er bijvoorbeeld op 9 augustus 1965?

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Nobody Wants to Be Lonely, Ricky Martin samen met Christina Aguilera in de Muziekmiddag. Het is tijd geworden voor Vandaag Vroeger. We stappen weer even samen de tijdmachine in. We gaan terug naar 9 augustus in de geschiedenis. We beginnen met een opvallend stukje Zeeuwse geschiedenis. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Op deze dag in 1673 verovert een Nederlandse vloot New York op de Engelsen. Een van de aanvoerders is Cornelis Evertsen, de jongste uit Vlissingen. De stad krijgt daarna een nieuwe naam, Nieuw Oranje. Lang duurt het Nederlandse avontuur niet, want ruim een jaar later komt New York definitief weer in Engelse handen. Dan gaan we naar Italië, naar het jaar 1173. Op 9 augustus, zo moet ik zeggen, wordt de eerste steen gelegd voor de klokkentoren van de kathedraal van Pisa. Tijdens de bouw begint de toren al scheef te zakken, doordat de ondergrond veel te zacht is. Wat eigenlijk een enorm bouwkundig probleem is, maakt de toren van Pisa later juist wereldberoemd. De bouw zelf duurt trouwens bijna 200 jaar. En op 9 augustus 1965 wordt Singapore een zelfstandig land. De stadstaat maakt zich niet vrijwillig los, maar wordt na politieke spanningen uit de Federatie Maleisië gezet. Premier Lee Kuan Yew kan tijdens de bekendmaking zijn tranen niet bedwingen, omdat hij jarenlang juist voor samenwerking heeft gepleit. Toch groeit het kleine Singapore daarna razendsnel uit tot een van de welvarendste landen ter wereld. Dat allemaal vandaag vroeger op 9 augustus. Wow!

Kelly Clarkson, Because of You. Daarvoor hoorde je in de muziekmiddag Love Somebody van Morgan Wallen en I Feel Good, I Got You van James Brown. Zometeen een mooie van Max en Andy Grammer, maar nu eerst vakantie vieren met Madonna.

Max en Andy Grammer, je hoorde The Thing I Love in de Muziekmiddag. Straks hebben we opmerkelijk nieuws over een zeldzame operatie in de Verenigde Staten. Maar daarvoor nog heel veel muziek. Wat dacht je voor bijvoorbeeld van deze plaat? We reizen even terug naar 1994. Ken je hem nog? Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
21: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Het enige hitje voor Anna Kendrick, Yoda Cups in de muziekmiddag. Zometeen gaan we Paul McCartney weer even van stal halen met een hoopvol liedje. Maar eerst Teddy Swims, dit is het mooie Guilty.

Paul McCartney, Hope of Deliverance. Zometeen in de muziekmiddag opmerkelijk nieuws over een zeldzame operatie op een baby. Hoe dat precies zit, hoor je na twee plaatjes. Eerst Sabrina Carpenter en daarna King.

We reisden even terug naar het jaar 1985. Nummer 1 hit voor King. Je hoorde Love and Pride. Tijd voor dat opmerkelijke nieuws. En voor dat nieuws gaan we naar de Verenigde Staten, waar artsen een baby hebben geopereerd terwijl hij nog in de buik van zijn moeder zat. Kleine Theo had een zeldzame en ernstige afwijking waarbij de darmen buiten het lichaam groeiden. De behandeling begon in Leuven. Daar kreeg Theo via de baarmoeder een botox-injectie in zijn buikwand, zodat zijn spieren zich zouden ontspannen. Daarna reisden zijn Britse ouders naar Texas voor de eigenlijke operatie. Artsen brachten via een kijkoperatie de organen voorzichtig terug in Theo's buik. Vervolgens werd de opening dichtgemaakt. En dat allemaal terwijl zijn moeder 26 weken zwanger was. Theo is pas de derde baby ter wereld die op deze manier is behandeld. 14 weken na de operatie werd hij gezond en wel geboren. Inmiddels is hij 5 maanden oud en gaat het heel goed met hem. Zijn ouders noemen hem dan ook heel begrijpelijk hun kleine wonder. De artsen zijn voorzichtig optimistisch. Ze hopen dat deze bijzondere operatie in de toekomst meer baby's kan helpen, nog voordat ze geboren zijn.

Jason Mraz, je hoorde Hello, You Beautiful Thing. De muzikale tijdreis bracht ons daarmee terug naar 2014. Zometeen gaan we nog een flink aantal jaar terug naar 1984... met een hele grote nummer 1 hit. En die is ook echt groot geworden. Maar eerst Taylor Swift.

Favel, Big in Japan. En dat was die niet alleen in Japan, maar eigenlijk over heel Europa was het een hele grote hit in 1984. Over jaren gesproken, we gaan weer even terug naar ons jaar van de hit. En dat is 1982. Wat keek Nederland op televisie toen der tijd? Mensen zoals jij en ik bijvoorbeeld. Een hele grote publieksfavoriet. In iedere aflevering speelde Kees Brussen verschillende gewone mensen die iets bijzonders meemaakten. De verhalen waren klein en herkenbaar, zonder veel spektakel. En juist daardoor raakten ze de kijker. De serie won in 1982 de gouden televisiering. Maar ook in het Nederlands natuurlijk. Ook zeggen ze, werd door miljoenen mensen bekeken. Huishoudster Mien Dobbelsteen stal regelmatig de show. Vanaf het begin trok de serie wekelijks rond de 4 miljoen kijkers. En dan was er de Willem Ruis Lotto Show. Willem Ruis maakte van een spelprogramma een complete zaterdagavondshow met kandidaten, muziek, grote prijzen en vooral veel vaart. En hij stond bekend als de Kissmaster, omdat hij zich kandidaten te pas en te onpas omhelste en zoende. Het publiek hield ervan en Ruis behoorde in 1982 tot de grootste televisiepersoonlijkheden van Nederland.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.
15: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Shakira, aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Je hoorde Zoo. In dit uur heb ik muziek voor je gekozen van onder andere George Michael, Supertramp, Queen en nu Albert Hammond. Look

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

muziekmiddag reisden we even terug naar het jaar 2001. Lionel Richie scoorde toen met dit Angel. Zometeen een hele grote hit uit een ontzettend bekende film. Welke dat is, vertel ik je later. Je hoort hem zo na Suzanne en Freek.

0: Michael Cimello, een hit uit 1983, komt uit de film Flashdance. En dit nummer werd dan heel veel gebruikt tijdens de dans- en trainingsscènes van hoe heet het? Ja, actrice ook alweer. Jennifer Beals, dat was ze. Die speelde de hoofdrol in Flashdance. En dan hoorde je deze muziek dus van Michael Cimello.
1: Muziek uit Zeeland.
0: We gaan even terug naar 2013. Hier is Inge met Good Day.

82. Je krijgt van mij nu de nieuwsfeiten uit dat jaar. En daarna een hele grote hit die iedereen ook wel kent. Op 2 april valt Argentinië de Falklandeilanden binnen. Een eilandengroep in de Atlantische Oceaan die onder Brits bestuur staat. Groot-Brittannië stuurt een enorme vloot naar het gebied en er breekt een felle oorlog uit. Na 74 dagen geven de Argentijnse troepen zich over. Bij de strijd komen 649 Argentijnse en 255 Britse militairen om het leven. Plus 3 bewoners van de eilanden. Ook in Nederland verandert er veel in 1982. Na verkiezingen en een lange kabinetsformatie wordt Ruud Lubbers op 4 november beëdigd als president, als minister-president, zo moet ik het zeggen. Met zijn 43 jaar is hij op dat moment de jongste premier uit de Nederlandse geschiedenis. Lubbers begint aan de eerste van uiteindelijk 3 kabinetten en zal bijna 12 jaar in het torentje blijven. En in december van 1982 komt er schokkend nieuws uit Suriname. 15 tegenstanders van het militaire bewind van Desi Bouterse worden opgepakt en zonder proces vermoord in Fort Zeelandia. Onder de slachtoffers zijn advocaten, journalisten, militairen en een vakbondsleider. De gebeurtenissen gaan de geschiedenis in als de decembermoorden en zorgen ook in Nederland voor grote verontwaardiging. Dan gaan we naar iets vrolijkers, naar de hit. Don't Go was eigenlijk helemaal niet bedoeld als grote hit. Na het succes van Only You had Yazoo snel een nummer nodig voor de achterkant van de single. Vince Clark schreef erom in korte tijd Don't Go. Toen Alison Moyet haar krachtige bluesstem eraan toevoegde, werd er al snel duidelijk dat het liedje veel te goed was voor een B-kant. Het werd dus de volgende single en werd een mega-hit. Niet slecht dus voor een nummer dat aanvankelijk alleen de achterkant van het plaatje moest vullen.

Gotje, je hoorde Somebody That I Used To Know, zijn nummer 1 hit in 2011. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Later gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit 1982. Krijg je van mij te horen wat je kon doen met 10 gulden in die tijd.

'Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Faith, je hoorde George Michael, zijn hit uit 1987. Dit is de muziekmiddag. Even wat tropische geluiden van Karol G. Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego!

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kennehan wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
17: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Anna Summer, wat een mooie om weer een uur muziekmiddag mee te beginnen. We gingen daarvoor terug naar 1976. Haar hit toen heette Could It Be Magic. In dit uur muziek van onder andere Alize, van Cameron Wipkamp, Donna Lewis komt langs, Shanna Spyro, Starship. En nu gaan we naar Train.

Bruno Mars met vocale hulp van Lady Gaga. Je hoorde Die With A Smile. Dit is de muziekmiddag waar je naar luistert. De muziekmiddag is er nog tot 6 uur hier bij Omroep Zeeland. Straks om 5 uur. Zeeland nu met het laatste nieuws uit onze provincie. Straks ook nog het jaar van de hit. Dan krijg je van mij te horen wat je kan doen.

Marshmallow samen met de Jonas Brothers. Leave Before You Love Me is de titel van de plaat. Zometeen in de muziekmiddag reizen we naar 1981 voor een hit van Phil Collins. Maar nu eerst Shanna Spyro.

In the Air Tonight, een hit voor hem in 1981. En we gaan één jaar vooruit in de tijd ten opzichte van 81 naar 1982, naar het jaar van de hit. Wat kon je doen met 10 gulden op zak? Nou, je kon bijvoorbeeld 7 liter volle melk kopen. Een liter kostte gemiddeld 1 gulden 32. Na 7 pakken hield je zelfs nog een paar cent over. Ook met rijst kwam je een heel eind in 1982. Daar betaalde je ongeveer 2 gulden 73 per kilo voor. En met een tientje nam je dus 3 kilo mee naar huis en kon je voor 1,81 euro nog snoep kopen of iets anders. En wilde je echte ramboter, dat kon natuurlijk ook in 1982. Een pakje van 250 gram kostte gemiddeld 2 gulden 62. Voor 10 gulden kocht je 3 pakjes en kreeg je nog ruim 2 gulden terug. Dat allemaal in ons jaar van de hit, 1982.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Er zijn veel grappen gemaakt met deze plaat. Lekkere compilaties met onder andere Lionel Richie bijvoorbeeld. Hello hoorde je van Adele. Daarvoor I Love You Always Forever van Donna Lewis. And Nice to Meet You van Miles.

wat maakte die toen mooie platen? Als ik heel eerlijk ben, vond ik het later wat minder mooi worden, maar goed. Sting hoorde je Fragile in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Laten we even naar Frankrijk gaan. Een van mijn favoriete landen om op vakantie te gaan. Het is echt zo mooi daar. Ik wilde eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ook nog een keer gaan wonen. Maar goed, muziek is ook leuk. Hier is Moi Lolita, ofwel Alizée.

0: perfecte sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij.
16: Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja.
17: Au. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Floris-Jan Sietsema. Omroep
20: Zeeland. Voor de laatste keer massaal vliegeren op het strand bij Cadzand tijdens het Vliegerfestival. Zometeen een verslag. Het is 4:05 en dit heb ik verder voor je in het komende kwartier. Natuurlijk het laatste nieuws uit de provincie, de actuele weersverwachting. En ook Roeland van Vliet is hier in de studio met een overzicht van het sportnieuws. Met voetbal, paardensport en atletiek. Heb je een vraag of wil je reageren op deze uitzending? Dan kan je altijd even een appje sturen naar de studio. 0118-499999. En een goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland nu. Na 40 jaar vindt de organisatie van het Vliegerfestival Cadzand het mooi geweest. En daarom was vandaag voorlopig de laatste editie.
21: Dan is het de laatste, allerlaatste festivaldag. Er staat er geen wind, of ja, amper geen wind. Want ik zie twee kleine vliegertjes vliegen en de deelnemers... Ja, die een beetje proberen om toch een vlieger de lucht in te krijgen. Steffen uit Zuid-Holland. Ja, u heeft echt een prachtige grote rood-wit-blauw Nederlandse vlagvlieger. Ja. Op de laatste dag van het festival, er staat helemaal geen wind.
22: Nee, er staat geen wind. De verwachting is dat er vanmiddag wel wind gaat komen. Maar hij komt nu wel uit zee, dus dat is al beter als vanochtend. Maar het is echt wachten op de wind nu.
21: Waarom is dit festival hier zo in Cadzand? Waarom is dat zo leuk?
22: Ja, nou ja, eigenlijk precies zoals het nu is. Het is gewoon lekker strand, lekker even de zee in. Het is een soort vakantie en lekker vliegeren.
21: Het is de laatste keer dat gehouden wordt, weet u dat?
22: Ja, ik kom hier al 30 jaar, dus dat is voor mij best wel treurig. Maar misschien wil de gemeente Sluis meewerken. Ik heb al gevraagd, we hebben contact gezocht. Kom, laten we het gaan oppakken. En wie weet, volgend jaar staan we er weer.
21: Iemand, een Zuid-Hollander, die misschien wel dit op gaat pakken... om het festival in Cadzand door te laten gaan.
22: Ja, waarom niet? Het is toch allemaal Nederland?
21: And then there's wind and the first guys are going to the air. Julia, fantastic, there's wind now.
23: Yes, a little bit.
21: Yeah.
23: And so in Germany we also have a little bit of wind and so we have the perfect kites for the low wind. Yes.
21: Why are you coming to here to Cadzand?
23: Because of the kite festival.
21: Yeah?
23: Yeah. And we are staying here a few days and then we are going to Reisbergen.
21: Why is kiting so lovely for you?
23: Because it's a little bit of childhood, so and it's very comfortable and easy, and it's slow, everything is slowly, and yes.
21: Ja, er staat een klein beetje wind en dan worden de vliegeraars worden wakker hoor en hier met een hand vliegen, meneer, wat ja. Is het?
24: Omdat het een heel klein vliegertje is, heb je maar hele kleine stuurbewegingen nodig. En het is met twee handen eigenlijk bijna niet te doen. Dus het is veel handiger om dat op deze manier te doen.
21: Wat is er voor u nou zo mooi aan het vliegeren?
24: Omdat het heerlijk ontspannend is. Rustgevend. En het is toch een uitdaging om het goed te leren en naar behoren te doen. Het is alleen jammer dat er nu zo weinig wind staat. Het is voor dit vliegertje net genoeg. Maar...
21: Wat vindt u ervan dat het festival hier gaat stoppen?
24: Het is vreselijk. Ik vind het echt heel erg jammer. Ik geloof wel dat er allerlei ideeën zijn om er mee door te gaan. Maar ik vind het erg jammer dat het verdwijnt. Dat is al, ja, nou, ik weet niet hoe lang. Ik denk al een jaar of 20, misschien wel langer dat het al bestaat. En ik vind het echt zonde dat het weggaat.
20: Ja, 40 jaar dus. En bij de trouwe vliegeraars doet dat afscheid pijn. En dus hopen ze dat het verhaal toch nog niet helemaal voorbij is. Ze willen met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden voor een doorstart. De komende maanden moet duidelijk worden of het echt de laatste keer was. Het verslag was van Mark Rijk. Verder in het Zeeuwse nieuws op dit moment. In de Veste, de gracht rond het centrum van Goes, is rond het middaguur een overleden persoon aangetroffen. Na de vondst hebben brandweerduikers het stoffelijk overschot van de man uit het water gehaald. De forensische opsporing van de politie was aanwezig, heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden rondom het overlijden. Maar meer informatie over de identiteit van de overleden persoon en wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. Op de N59 bij Zierikzee zijn vanmorgen in een paar uur tijd twee ongelukken gebeurd. Eerst raakte een fietser zwaar gewond na een botsing met een auto. Dat gebeurde net na 9 uur bij de Laan van Sint-Hilaire. En rond 12 uur was er iets verderop een tweede ongeluk. Een auto en een motor botsten op elkaar. Beide bestuurders raakten daarbij gewond. De N59 was enige tijd afgesloten. En door die afsluitingen was het ook druk in het centrum van de stad. En de Zeeuwse brandweer heeft het dit weekend druk gehad met brandjes in de natuur en bermen. Vrijdag begon dat al met Westkapellen, een grasstrook die daar afbrandde, en het duin bij Burghaamstede. Later in het weekend volgden brandjes langs de A58, Kruiningen en Krabbedijken. De veiligheidsregio heeft het risico op natuurbranden al enige tijd geleden verhoogd naar extra alert fase 2. En daarom gaan er nu standaard ook twee blusvoertuigen naar elke natuurbrand toe. Op Schouwen-Duiveland is er bovendien deze week een campagne begonnen om toeristen te wijzen op de gevaren.

0: Het is 9:05. Michiel Buren uit Vlissingen die is een strandbezorgservice begonnen aan de Walcherse kust. Zo brengt hij boodschappen of bagage tot aan de deur van je strandhuisje. Verslaggever Lonneke de Klerk die reed met hem mee.
1: Hey, goedemorgen. Hoe is die?
2: Goed, jou?
1: Ja, goed hè?
2: We zijn er weer. Jij zou de zware spullen pakken, hè? Ja.
3: Betsy en Frans hebben al sinds 1995 een huisje op het strand bij Dishoek. Al meer dan 30 jaar vieren ze daar hun zomervakantie. En al die jaren sjouwden ze hun koffers en boodschappentassen over de duinen heen en weer terug.
4: Inderdaad, dat deden we gewoon tassen sjouwen en rugzakken en dat deden we allemaal gewoon zelf.
3: Maar dat gaat nu niet meer zo makkelijk, vertelt Frans.
4: Nou ja, Betsy die is moeilijk te been op het ogenblik en een heleboel ellende had. En er liggen ook geen loopplanken meer. En ja, de conditie wordt ook minder natuurlijk.
3: Aan het begin van het seizoen merkten ze dat de tocht eigenlijk te zwaar werd. En toen hoorden ze over Michiel.
5: Via een kennis, die kwamen wij tegen op het duinpad. En die vertelde van, er is een strandservicebezorging. Ik zeg, dat is keurig.
3: En dat vinden meer mensen op het strand.
6: Ik sprak mensen op het strand en hadden nogal problemen met hun bagage om die over de duinen te krijgen. En ik had een jeep.
3: En zo simpel kan het dus zijn. De strandbezorgservice was geboren.
6: Het is langzaam begonnen, maar ja, het groeit eigenlijk heel natuurlijk. Dus nu is het hoogseizoen begonnen en wordt het steeds drukker.
3: Met zijn Jeep Cherokee, een oldschool hoekige bak met retro bekleding, brengt hij bagage tot aan de voordeur van je strandhuisje. Sinds kort kan je zelfs boodschappen bij hem bestellen van lokale ondernemers. En wie dat wil, kan net zoals Betsy en Frans ook zelf meerijden. Muziekje aan, gordels om en hup, het strand op. Het is toch ook wel gewoon heel erg lekker om op het strand te werken, of niet?
6: Ja, dit is wel mijn fijnste werkplek tot nu toe. Dat moet ik zeggen, ja. Lekker met je blote voeten in het zand en iedereen is blij. Ja, kan niet anders zeggen. Zo, daar zijn we weer.
3: Aangekomen bij het strandhuisje tillen Michiel en Frans de tassen en de koelbox uit de achterbak. En vandaag is het rustig, dus wordt er koffie gezet en zit Michiel nog even met zijn voetjes in het zand. Terwijl Betsy en Frans vertellen hoe blij ze met hem zijn.
5: Ja, dat wordt voor je huisje neergezet, dus het kan niet mooier. Echt, we zijn er heel blij mee.
7: En jullie doen dan ook gewoon nog een bakje koffie met Michiel?
5: Als ze Michiel tijd hebben, dan kan dat. Ja hoor.
3: En terwijl ze koffie drinken, komt de huurder van het strandhuisje naast Betsy en Frans vragen of ze morgen met Michiel mee terug kan rijden de duinen over. En zo loopt die agenda van Michiel vanzelf vol.
0: En hij mag dus het strand op van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in het gebied tussen Vlissingen en Vrouwenpolder.

0: De drie zusjes van O'Gene, Lights and Shadows. Het is 4:15. Tijd voor de weersverwachting en die krijgen we van Mario Echthuizen.
1: Een volgend hoge drukgebied dient zich aan voor de komende dagen. Wel passeert maandagmiddag een zwak front met iets meer bewolking en mogelijk een paar druppels regen. Maar dat stelt zeker weinig voor. De wind is dan noordwestelijk en matig. De middagtemperatuur stijgt dan minder hard als vandaag. Het wordt dan net als op dinsdag rond de 23 graden. Vanaf woensdag is de zon volop terug bij een naar zuidoost draaiende wind en wordt het warmer. Woensdag rond 26, donderdag rond 30 graden.
0: En meer over het weer vind je natuurlijk altijd online in onze app en op omroepzeeland.nl/weer. En op zo'n voor het gevoel rustige zondag is er toch weer een hoop gesport door de Zeeuwen. Tom Druppers is hier om ons bij te praten over hun prestaties. Dag Tom.
2: Dag Floris-Jan. Dressuur Amazone Tessa Kolen uit Hansweert heeft in de Duitse stad Verden verrassend goud gepakt op het WK voor jonge paarden. In de finale troefde ze onder meer provinciegenoot Dinja van Lieren af, die achtste werd. De 22-jarige Kolen deed in Verden mee met het paard Odi Moruno. En dat deed ze bij de 7-jarige, dat is de oudste categorie op dit wereldkampioenschap. In de finale hadden ze een score van 83,43%... en daarmee zat ze nipt boven de Britse Charlotte Dujardin, een absolute wereldtopper in de dressuursport. In de kwalificatie van vrijdag werd Kolen nog de nummer 3. En Kolen is een van de grote beloften binnen de dressuursport, de Amazone en mede-eigenaar van stal Hexagon in Schoren. Is eerder dit jaar opgenomen in het KNHS talentenplan. Dan gaan we door naar voetbal, want voor 3 Zeeuwse voetballers begon vandaag het nieuwe eredivisieseizoen. Tika de Jonge uit Zierikzee kende een succesvolle start. Bijna scoorde hij zelf met een inzet die uiteindelijk op de paal belandde. Maar zijn ploeg FC Utrecht won wel met 2-1. Ik zeg zijn ploeg FC Utrecht, dat moet zijn FC Groningen. En zij wonnen met 2-1 van FC Utrecht.
0: Ja, ik dacht, hebben we hier al een transfer te pakken, maar dat is nog niet zover.
2: Nee, geen ronke transfernieuws, Florisjan. Verder, Olivier Aartsen die slaagde er niet in zijn oude club Ajax pijn te doen. PEC Zwolle had bijna een uur lang zicht om een goed resultaat, maar toen kregen ze rood. De verdediger uit Wolfhardsdijk zag Ajax daarna 2 keer scoren, 0-2 werd het. Marvin Jong uit Middelburg verloor ook de seizoensopening. Dat deed hij met Sparta Rotterdam in de stadsderby tegen Feyenoord. Ze leken vlak voor tijd nog gelijk te maken, Sparta dus, maar een doelpunt werd afgekeurd. En daardoor bleef het 0-1 en ging Sparta dus nipt onderuit. Tot slot atletiek. Ivar Engels en zijn moeder Anjolie Engels-Wisse zijn bij een trail in de Belgische Ardennen samen in de top 10 geëindigd. De afstand van 10 kilometer was de 18-jarige Ivar de nummer 1 in 43 minuten en 6 seconden. De 49-jarige Anjolie was 10e overal en 2e vrouw. Haar eindtijd was 1 uur, 1 minuut en 49 seconden.
0: En meer nieuws natuurlijk over de sport altijd te vinden op de website omroepzeelandsport.nl. Tom, dank je wel. Tot zover het Zeeuwse nieuws hier op de radio. Meer natuurlijk altijd in de app en op onze site. Daar lees je bijvoorbeeld het verhaal over boswachter Paul Begijn, die de perfecte plek noemt in onze provincie om deze zomer bruinvissen te spotten. Het hele verhaal op onze site. Hier op de radio Richard de Buk met het toetje van de muziekmiddag tot 6 uur. Ik wens je nog een heel fijne middag en een mooie avond.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag met

Alex Warren aan het begin van het laatste stukje muziekmiddag op deze zondagmiddag bij Omroep Zeeland. Je hoorde Passenger. In dit uur nog muziek van onder andere Sniffende Tears van Leanne Rimes van Tasmin Archer. En nu gaan we terug naar 1984 voor een enorme hit voor Tina Turner. Dit is Private Dancer.

Will and the People, Lion in the Morning Sun. Wat is dat toch een lekker vrolijk plaatje. Hij is alweer 24 jaar oud, die plaat. Over oude platen gesproken, dit is er een uit 92 van Tasmin Archer.

prachtig. Sleeping Satellite is de titel van deze plaat. Tasmin Archer, de zangeres. Dit is de muziekmiddag. Zometeen Leanne Rimes en Asia. Ken je dat nummer nog? Uit ons jaar van de hit 1982. Maar eerst Emma Hersters. Alles wordt beter.

Sabrina Carpenter, please, please, please in de muziekmiddag. Die zit er trouwens bijna op. Ik heb nog een paar plaatjes voor je. Volgende week, volgend weekend, doen we het natuurlijk gewoon weer. Een muziekmiddag. Nu gaan we naar een mooie uit 1980 van Sniff and the Tears.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
6: Goedenavond, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Oyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen. Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.